0: Radio
1: Reraw. Als Simagot in haar meelites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nuukes,
1: boelischach, ik chach en duukes, de ihe scheliacht de quischali,
2: ik jante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra Adrum spriel show, val een moment voor in de creative agus ne schelte, het haar grillo or venulachte, maar goeil.
1: Veel eerder groeges, een hoogte glo, gach derdi en een show, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wat en dark joon. Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukus.
1: Boelischach, ik chach en dukus, de ihischkeliacht, de quischchali.
2: Ijanta misje, kiemakerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulacte, margoel.
1: Veel eer de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.